0: dance with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
3: Hot Dance Radio app.
2: The Hot Dance Radio app. Looking to reach a vibrant, high-energy audience in North Holland? Hot Dance Radio is your platform for success. From young professionals to active families, we deliver premium dance sounds and premium listeners to power your business. Get started today at Hot Dance Radio.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one.

0: remember me.
1: Underground's not dead. It just moved to Tuesday night. Only on Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: zin in. Tot dan!
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: What's up, everyone? This is Fed LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?

Dit zijn de Hits of All Dance Radio. Animaan en Ellie Goulding, Hypnotized en Alesso en Nate Smith. I Like It Like That. Het is maandagochtend. Misschien heb je er afgelopen weekend al over gehad. Maar we kunnen het er vandaag gewoon niet over hebben. Ken je die mensen die alle 20.000 dit weekend dachten naar een festival te gaan? Ja, die konden niet. This is a-

0: Dance Radio. Zometeen een nummer waarvan het origineel door John werd ingezongen in 2010. In het Deens. Maar nu opnieuw is uitgebracht door Just Day. Turn the lights off op Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Class IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op class-it.nl.
2: Class IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Tuesday, Jack Style en John Turn the Lights Off. En is dus gebaseerd op een nummer uit 2010. Officieel uit Denemarken van Kato en John Norgard. En op dit moment uitgekomen omdat de originele zanger John Hamm er een TikTok-meme van maakte. En toen uit zijn pensioen kon terugkomen om het opnieuw in te zingen voor Just Day. Hot Dance Radio, de ochtend gaat zo lekker door met Prosper & Clone. Free Your Mind. Arnhem is staat voor je klaar. I Like The Way You Kiss Me. Maar eerst naar een lekker zomers nummer. Omdat het weer vandaag even niet mee zit. Alok en Jess Glynn, dit is Summer's Back.

Kiss Me, dit is de ochtend op Hot Dance Radio. Ga je vandaag zometeen naar buiten? Neem even een jasje mee, want het is vandaag wel een stuk kouder dan gisteren. Het wordt maximaal 10 tot 13 graden vandaag en dat is een stuk frisser.

Een fijne bezigheid, zeker zo rond het weekend. Your Body on My Body, topic bij Hot Dance Radio. Daarvoor Tiësto met zijn All Nighter. En we hebben ook nieuwe muziek op Hot Dance Radio. Bijvoorbeeld nieuwe muziek van de man die overal ter wereld raar eten proeft. En dat dan een leuk filmpje doet op Instagram. Sam Veld hoor je nu op Hot Dance Radio. Dit is zijn nieuwste, die heet Lost in Desire.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the

0: Hell's Hot Day just moved to Tuesday night. Only on Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Rosa bij On Dance Radio. Het weekend van Moederdag zit erop. Dat was misschien een beetje awkward, maar je hebt het overleefd. En zometeen moeten we het misschien maar eens gaan hebben over de roze olifant in de kamer. Vind je ook niet? Een festival.

20.000 festivalbezoekers afgelopen weekend zouden hebben gehad. Where Did You Go Festival? Nou ja, slecht nieuws voor die bezoekers. Die wilden naar de Marco Carola, Luciano, Amem, Alicia of Calvin Clark. Ja, het festival was afgelast. Een uur van tevoren trok de gemeente Amsterdam de vergunning in, omdat de tentconstructie niet veilig bleek te zijn. Ja, Loveland, die achter het Musicon Festival zit, heeft gezegd, ja, wij organiseren al zo lang festivals in Nederland. Dit kan gewoon echt niet. Ze doen het al jaren veilig en dit jaar zou het dan niet veilig zijn. Ze hebben nog geprobeerd te redden met een snelle rechtsgang. Maar ook de rechter zei, nee hoor, dit is te onveilig. De gemeente Amsterdam, die mag de vergunning intrekken. En dat gebeurde dus ook. Hopelijk is dat de enige dit jaar en hebben de mensen de nodige lessen geleerd. Zometeen trouwens nog meer les om te leren, want je kan leren wat goede dancemuziek is. Of een mag dat voor je klaar, Miles Away, James Hype met drums komt er ook aan. Maar eerst duiken we even heerlijk in het verleden. Ken je deze nog? Het waren de jaren 90. Hij stond volgens mij op een megadance cd'tje. Maar dansen deed je er wel op in de club. Christine W. Feel What You Want in de Our Tribe mix bij Hot Dance.

0: voor Offenbach, Miles Away. Je luistert naar de Ochtend op Hot Dance Radio. Zometeen gaan we schieten op de sterren. Rehab en Shooting Stars, dat voor je klaar.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Bert hier met de hits with a beat van Old Dance Radio. Rehab hoorde je, Believe Shooting Stars. De track die af en toe een beetje klinkt als jouw eigen personal trainer met al dat geschreeuw. Zometeen Alex Adair, Real For Me. Maar nu, naar wat ik hoorde afgelopen weekend. Een van de favoriete tracks van onze eigen Maurice Franke. Chris Lake en Savannah. Nu bij Old Dance Radio.

Daigo, Khalid en Griffin, Save My Love. En als dit nou een van jouw allerbeste tracks ooit is, had je hem kunnen stemmen in de Heavenly 100 aanstaande donderdag. Maar de stemmen die zijn gesloten. Aanstaande donderdag gaan we wel uitzenden, 5 uur lang in de mix. De 100 allerbeste dance tracks ooit geproduceerd vanaf 5 uur 's middags.

Milkshake 20 in de Alex One remix van Khalees hoorde je op Hot Dance Radio. Zometeen, binnen zeg maar een half uurtje, duiken we even terug het weekend in met de Look Back track. Een heerlijke clubtrack die je eigenlijk anders nooit op de radio hoort. En weet je wat Armin van Buuren gisteravond deed? Dat vertel ik je straks ook. Na Disclosure, Disco Lines en nu Ariana Grande. If you-

Ken je dat? Dat je in een restaurant zit en dat je trek hebt in een biefstuk. En dan bestel je die biefstuk en dan komt de kelner met de biefstuk bij je tafel. En dan blijkt er over de biefstuk een sausje te zitten. Ja, terwijl ik met een prima biefstuk echt wel blij ben. Gewoon een kale biefstuk. Ja, dat gevoel heb ik een beetje met Baby Rexha en Faithless. Die track van Faithless vond ik op zich al prima genoeg. Maar dat sausje van Baby Rexha is dat iets nieuws. Dat moet je dan even proberen. En dat is wel lekker. Maar misschien niet voor elke keer. Snap je wat ik bedoel? Nou ja, dat hoeft ook niet. Zometeen D.O.D. en Hailey May. Closure, ook lekker zonder saus. MK en Crystal, Dior staat ook voor je klaar. Maar eerst gaan we naar Rampa, Adam Port, Enemy, Boys Noise, Vincent en Keine Muziek. De lijst met artiesten is een stuk langer dan de tracktitel. Crazy For It hoor je nu in de ochtend op Old Dance Radio. Dit is Rampa.

De Chainsmokers, Jungles op Old Dance Radio. En de ochtend die verloopt net wat soepeler met de muziek van Old Dance Radio. Maar nu is het even tijd om alles los te laten en terug te denken aan afgelopen weekend. Jij stond op een dansvloer. Welke muziek hoorde je allemaal? Ik dacht bijvoorbeeld terug aan vorige ADE. Old Dance Radio stond in Club Panama in Amsterdam. En we werden voorgesteld aan een DJ die Vanco heet. Die had de hele zomer allemaal clubs aangedaan met zijn eigen track, die Tiësto heeft geremixed. Dit is Ma Tsani, oftewel Yalla Habibi, in de Look Back track van deze week.

De eerste feestjes voor AD1 worden langzaamaan weer bekendgemaakt. En deze is een blijvende herinnering aan vorig jaar. Vanko en Yalla Habibi. Zien we jou dit jaar in de Panama in Amsterdam. Leuk als je

0: is toch een mooie gedachte dat je in dit leven zoveel om elkaar geeft. Dat je het idee hebt dat je ook in een vorig leven bij elkaar hoorde. Lovers in a Past Life. Calvin Harris samen met de Rag & Bone Man in de ochtend op Hot Dance Radio. Zometeen na de break gaan we leren tellen met Fedde Legrand. One Two Step staat voor je klaar.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: we could have told.
1: Zo, dat einde dat kost even wat moeite, zeg. Jongen, ik wil niet zeggen dat ik ADHD heb, maar ik wil wel even dat het doorgaat. Asaf Avidan en de Mojo's op Hot Dance Radio. One Day, The Reckoning Song. Dat kostte wat moeite op het eind. Daarvoor de DJ die aanstaande donderdag 31 jaar wordt. Martin Garrix samen met Home. Ik heb zometeen Masic voor je. Life is simple, zegt hij. Je moet gewoon een beetje blijven dansen. Maar eerst gaan we naar Down Under. Daar komt namelijk Fisher vandaan, de DJ met het vishoekje. En die heeft een lekkere track uit. Die heet Stay. En die hoort

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Once a year, the skies open up.
0: Radio. And so does the Hot Dance Radio playlist.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.
2: 100 tracks. Handpicked by the Hot Dance Radio crew.
0: The most heavenly dance music ever made.
3: God is a DJ.
2: From the anthems that stopped you in your tracks.
0: To the ones that never left your head.
2: This is the list that only gets made once a year.
0: Your favorite Hot Dance Radio personalities are with you all day long. Counting down every single one.
2: Thursday, May 14th. The Hot Dance Radio. Heavenly 100.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Dit is Hot Dance Radio, overal in Noord-Holland op DHB Plus. En overal in Nederland, zelfs via internet te luisteren of via de Hot Dance Radio app. Zometeen Disturbed and Cyril, The Sound of Silence. En dit zijn de

0: Helemaal terug op het wereldtoneel na het Coachella. Justin Bieber, Let Me Love You. Zometeen na de break. Een nummer wat kan slaan op de Lotus, de Kruiwagen of de Oester. En ook Swassant Nuf zit erin. Positions van Strive.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.

We zitten bijna op All Dance Radio, maar deze wilde je toch niet onthouden. Regard en Karsten, Higher Love. En ben je een fan van de mannen? En dat kan ik me voorstellen. Elke zondagochtend op Hot Dance Radio Ibiza hebben zij hun eigen show. Zo rond de tijd van Jeroen van Inkel. Hey! Deze man, die ken ik wel van een aantal jaar geleden. Toen had hij echt een heel chill nummer. Hij is terug in de hitlijsten met een heel lekkere vibe. Samen

0: with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hey, dit is Peter Blank. Iedere vrijdagavond hoor je mij hier op Hot Dance Radio met Weekend Warm-Up. Weekend Warm-Up. Zie je dan?
5: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Hey, dit is Daniel Mauro. Check out the beauty of sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hot Dance Radio is more than just music. Music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Once a year, the skies open up.
0: The Hot Dance Radio. And so does the Hot Dance Radio playlist.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.
1: 100 tracks. Handpicked by the Hot Dance Radio crew.
0: The most heavenly dance music ever made.
2: God is a DJ.
1: From the anthems that stopped you in your tracks.
0: To the ones that never left your head.
1: This is the list that only gets made once a year.
0: Favorite Hot Dance Radio personalities are with you all day long, counting down every single one.
1: Thursday, May 14th. The Hot Dance Radio. Heavenly 100.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: mocht je nou vragen, hoe heet die plaat? Misschien dat we hem zelf even kunnen afkondigen.
1: On DAB Plus for North Holland at hotdanceradio.nl for the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: New Religion dus, Baby Rexha en Faithless op Hot Dance Radio. Goedemiddag, het is 3 uur geweest. Hot Dance Radio op je radio met allemaal fijne platen. Ik ben er tot 7 uur. Mijn naam is Ralf en ik mag die fijne platen voor je draaien. Hè? Eerste werkdag van het weekend achter. Eerste werkdag van de week achter de rug. Na het weekend. Moeilijke zin. Echt weer een beetje opstarten. En dan werkt het weer ook nog niet eens mee. Code geel, geloof ik, voor een groot deel van Nederland vanavond. Met harde wind en toestanden. En het was zulke lekker weer dit week. De afgelopen week. Allemaal weer voorbij. Oh. Nou ja, goede muziek dan maar. James Hype en Mickey De La Rosa nu. Dit is Ferrari.

Rehab, Mufasa en Rani op Buttons Radio. Believe en ook Joe Corey en Becky Hill daarvoor nog. History hoor je. Het is een lekker weekje. En niet zomaar. Want aanstaande donderdag, dan is het zover. En ik hoor je denken, wat dan? Aanstaande donderdag is het Hemelvaartdag. En op Hemelvaartdag, dan doen wij op Hot Dance Radio dit jaar iets bijzonders. Dan hoor je namelijk de Hot Dance Radio Heavenly 100. De 100 beste dance tracks alle tijden hebben wij achter elkaar gezet. Back to back in de mix. En die hoor je de hele Hemelvaartdag lang hier op Hot Dance Radio. Alle reden dus om ook aanstaande donderdag nog even je radio op Hot Dance Radio te laten. Voor die tijd ook genoeg reden hoor, met fijne muziek. Afrojack, Sia en David Guetta voor je zometeen. Florence and the Machine, Spectrum komt eraan. Lucas en Steve en Jordan Shaw.

0: de team van Emporium. Ik geloof in 2010 of zo. Fill You Up, je hoort hem hier op Hot Dance Radio. Sydney Sampson en Cicero. Zometeen een man die ook wel eens op Emporium te vinden was. Ik heb het over Thijs.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Tiësto. Vorig jaar een nieuwe plaat. En hij was best lekker. Bring Me To Life. Je hoorde hem hier op Hot Dance Radio. Het is de maandag. Het is de maandag van 11 mei 2026. En we tellen af richting 4 uur. En richting het einde van de werkdag. Dat gaan we zo meteen vieren. Voor die tijd fijne muziek van Milky en Margrave. Just The Way You Are. Naar Calvin Harris en Rag & Bone Man.

John Zammert en Ines Crystallize. En Martin Garrix en Bono die ervoor nog met een Hurricane. Cream en Bemende die komen eraan zometeen met What You've Done To Me. Maar eerst in Regard en Carsten op Hot Dance Radio. Dit is Higher Love.

Cream en Memento About Dance Radio. What You've Done To Me. Stukje disco zometeen met Kygo en Donna Summer. Hot stuff. Maar eerst de nieuwe van Claptone en Hannibalian op je radio. Speciaal voor de maandagmiddag. Dit is

0: Dance with a Beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zondagavond neem ik je mee op een muzikale reis door de 90's, zeros en de tens. Van 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.

Nog een uurtje. Dan mag het licht op kantoor ook weer uit. Just Jack Style en John hoorde je op Hot Dance Radio. Turn the lights off. 4 uur geweest. Eerste werkdag van de week. Zit er bijna op. Pas op vanavond onderweg naar huis. Want het gaat hard waaien. Moet je goed vooruitkijken. Wij zorgen wel dat je veilig blindt hoor. Sunny Vodera en D.O.D. zometeen. Some Days. Disco Lions en Teen Nash onderweg met hun No Broke Boys. Maar eerst Gabby Ponte en Daddy DJ op je radio. We could be together.

Chanson. Ja, voor de mensen die televisie kijken. ik ben wel fan van Wie is de Mol op Nederland 1. Dat seizoen is inmiddels afgelopen, maar er is een Belgische versie. Ja, eigenlijk is dat de originele versie. De Mol heet dat ook gewoon. En die is echt zoveel beter dan de Nederlandse versie. Dat seizoen is nog bezig. Komend weekend daar de finale. Het mooie is, in die Belgische versie hoor je in de finale ook gewoon gelijk wat de uitslag is. In tegenstelling tot Nederland, waar je weer een week moet wachten. Een week geleden moesten ze daar in een van de opdrachten een koe nadoen. En dat is altijd waar ik aan moet denken als ik de uitvoerende van de laatste plaat die ik draaide zie. Final Song hoorde je van... Ja, sorry. Zometeen hier een zomerritje van Another en 54 Ultra. Talk to You komt eraan. Sophia Zamaggio en Alan Walker heb ik ook voor je. Diamond Heart. Maar eerst Enema en Ellie Goulding. Hypnotized. Oh.

0: South Star op Hot Dance Radio, Miss You. Het is maandagmiddag en ik heb allemaal lekkere hits with the beat voor je meegenomen. Mijn naam is Ralf en ik mag al die hits with the beat voor je draaien. De volgende plaat, die is nog een paar kilometer uit de buurt.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Miles Away, Offenbach op Hot Dance Radio, Miles Away. Op de zondag op Hot Dance Radio, dan hoor je bij ons altijd de Hot Dance Anthems. De allerbeste dance classics uit de 90s en de zeros. Die zet collega Martijn voor je op een rij. Vanaf een uurtje of 7 avonds. En ik ga er zo meteen een voorschotje op nemen, gewoon dat het kan. Met een plaat uit 2008. De Google Josh Project ga je horen zo meteen. Maar eerst nieuwere muziek van MK en Crystal. Dior.

Oscar Metzger en Haley Joel. Heerlijke, relaxte vibe altijd in deze plaat. Ik vind hem zo lekker. I think I'm addicted. Ik ben een beetje verslaafd aan dit liedje, dat zou je kunnen zeggen. Daarvoor Armin van Buuren en David Guetta en In the Dark. Zometeen hier, Lucas en Steve. Maar eerst Fisher. Dit is Stay

0: with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.
3: Looking to reach a vibrant, high-energy audience in North Holland? Hot Dance Radio is your platform for success. From young professionals to active families, we deliver premium dance sounds and premium listeners to power your business. Get started today at Hot Dance Radio.

hij doet het goed hoor. Ik riep laatst jullie op om jullie favoriete zomerplaat door te geven voor het jaar 2026. En deze doet het lekker in dat lijstje. Hugo en Zolto, Jamaican Bam Bam, hoorde je?

Tiesto en Brianna Grace about Dance Radio. Beautiful places. Blik op de klok. 4:15 geweest. Ja hoor. Einde werkdag. De werkdag zit er weer op. Je mag lekker naar huis. Het is na 5. Die eerste werkdag van de week. Maar wel oppassen. Want vanavond in het noordelijk kustgebied, zoals ze dat dan noemen. Hè, Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen. Zware windstoten. Code geel. Voorzichtig blijven. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hier hinder van ondervinden. Al dan is het KNMI. Voorzichtig dus onderweg naar huis zometeen. Mocht je in de auto of op de fiets gaan stappen. Ik ga wel zorgen dat ik bij je blijf. Gewoon lekker tot je thuis bent. En allemaal fijne muziek. Prospa en Clony zometeen. Free Your Mind. Nieuwe plaat, erg lekker. Robin Schulz en Kiddo. All We Got. Maar eerst een track van vorig jaar. Die is ook niet verkeerd hoor. Ik heb het over Calvin Harris en Jesse Race. Dit is Ocean.

0: U2 maakte hem. Take Me to the Clouds Above. En LMZ maakte daar in 2006 deze danceversie van. En die hoorde je hier op Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

met Hot Dance Radio. Met allemaal hits with a beat. Wil je nou weten wat we allemaal doen en wanneer we wat draaien? Dan check je hotdanceradio.nl. Zometeen hier Jack Jones en Demi Lovato. Instruction. John Summit en Lavinia heb ik ook nog voor je met Shadows. Maar eerst de Bingo Players.

Offenbach en Ella Henderson, Hurricane of Hordens Radio. Ga je naar hordensradio.nl, dan vind je daar wat we allemaal doen. Bijvoorbeeld in het weekend, als je heel veel grote dance-namen hoort bij ons op de radio. Dit is er één van, de Purple Disco Machine. Elke zaterdagavond om 8 uur op de zender.

We zitten in het blokje lekkere combinaties. Unitus en Migasa hoorde je. Jax. Zometeen nog zo'n combinatie. Armin van Buuren en James Newman. Therapy komt eraan. Naar dit duo. J-Lo en David Guetta. Save Me Tonight.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Sunday nights. Don't warm up, they ignite.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: 20 minutes.
1: If you're looking for the love of your life, stop.
0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hey, let's talk about power hours.

0: never sounded this strong. Hot Dance Radio. You're welcome.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Hey, Peter Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en melodic.

Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Welcome to Group Therapy with Above and Beyond.

0: remember me.
1: Underground's not dead. It just moved to Tuesday night. Only on Hot Dance Radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: up, coming up in 20 minutes. Why did we just surrender? Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Looking to reach a vibrant, high-energy audience in North Holland? Hot Dance Radio is your platform for success. From young professionals to active families, we deliver premium dance sounds and premium listeners to power your business. Get started today at Hot Dance Radio.
2: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?

Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Hey, let's talk about power hours.

0: sounded this strong. Hot Dance Radio. You're welcome.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.